0: Wat doe je? Je kent me al 40 jaar. Ik heb je net ontmoet. Ik laat me de jou niet voor de gek houden, onbeschofte Engelsman.
1: Get back in the kitchen, you rotten old Dutch person.
2: You listening to Catherine Radio. Turn it up.